0: 16.000 euro buit gemaakt. De rechter legde hen uiteindelijk 2 jaar effectieve celstraf op. De stad Waregem kent dit jaar voor het eerst de nieuwe aanmoedigingspremie toe aan organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters. In totaal ontvangen 28 opvanglocaties een premie van €350. Daarnaast krijgt ook een nieuwe onthaalouderen starterspremie van €1000 voor de opstart van een nieuwe opvanglocatie. De stad Waregem heeft officieel het heraangelegde deel van de Spitaalstraat geopend. Alle huizen in de zone tussen de Deerlijkseweg en de Kasseelstraat kregen op een jaar tijd een gescheiden rioleringsstelsel. Nu stromen regenwater en afvalwater apart weg en zijn alle woningen er helemaal klaar voor de toekomst. En tot zover dit regionieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: De weersverwachting dan. Vandaag starten we met lichte regen, maar in de loop van de dag breekt de zon door en klimt het kwik naar 21 à 22 graden. Morgen zondag wisselend bewolkt, nagenoeg droog en iets warmer bij 22 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Antwerpen.
1: In de Antwerpse Zeehoek is gisteravond een hevige vechtpartij uitgebroken waarbij messen en metalen staven werden gebruikt. Het incident eiste 1 gewonde die naar het ziekenhuis is overgebracht. Volgens de politiewoordvoerder Sven Lommaert rukte de ordediensten massaal uit om de situatie onder controle te krijgen. Uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN blijkt dat federaal premier Bart De Wever met 28% de populairste politicus van Vlaanderen blijft. Tom van Grieken van Vlaams Belang volgt op de tweede plaats met 16%. Con Rousseau vooruit strandt op de derde plaats met 7%. Qua partij voorkeur is er wel een serieuze verschuiving, want Vlaams Belang schiet naar de koppositie met 26,5%. En dat is 4 procentpunten meer dan N-VA, die eigenlijk fors verliezen. De aandelen van SpaceX hebben na de beursgang in New York een enorme vlucht genomen met een directe stijging van 11%, die later opliep tot 30%. Ja, dit succes is natuurlijk voor Elon Musk een opsteker, want hij is daarmee de eerste biljonair ter wereld. Musk is hiermee nu 3 maal rijker dan de op 1 na rijkste op aarde. Nodige sport. Verdediger Christian Burgess staat dicht bij een overstap naar AA Gent. De 34-jarige Engelsman heeft persoonlijk akkoord met de club en legt maandag zijn medische testen af. Burgess was trans vervrij nadat zijn contract bij Union, waar hij 6 seizoenen speelde, niet werd verlengd. Na Mexico heeft nu ook Canada zijn deel van het WK-voetbal officieel geopend met een ceremonie in Toronto, opgeluisterd door Michael Bublé en Alanis Morissette. Canada heeft zijn openingsmatch gespeeld tegen Bosnië-Herzegovina. De weersverwachting dan. Vandaag starten we met lichte regen, maar in de loop van de dag breekt de zon door en klimt het kwik naar 21.

0: à 22 graden. Morgen zondag wisselend bewolkt, nagenoeg droog en iets warmer bij 22 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Faris laat van maandag tot en met vrijdag 3 juli nutswerken uitvoeren in een deel van de Tielse Steenweg en de Oud-Lijkenstraat in Aalter. Het verkeer tussen Aalter en Tielt wordt dus nog maar eens gehinderd door nutswerken. Er wordt deze keer gewerkt in de Tielse Steenweg ter hoogte van de huisnummers 107, 157 en 118 en aan de aansluiting met de Oud-Lijkenstraat. De doorgang op de Tielse Steenweg blijft verzekerd. Twee Roemenen hebben in de Brugse correctionele rechtbank 2 jaar cel gekregen voor 6 diefstallen, informaticabedrog en bendevorming. Ze stalen de bankkaarten van bejaarden aan supermarkten en haalden vervolgens voor bijna 16.000 euro af. Dankzij verder onderzoek bleken de twee eind oktober onder meer toegeslagen te hebben aan een supermarkt in Waregem. Half november ging een van de twee alleen op pad. Bij meerdere diefstallen werden de slachtoffers op de parking met een list om de tuin geleid. In totaal werd bijna zo'n 16.000 euro buit gemaakt. De rechter legde hen uiteindelijk 2 jaar effectieve celstraf op. De stad Waregem kent dit jaar voor het eerst de nieuwe aanmoedigingspremie toe aan organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters. In totaal ontvangen 28 opvanglocaties een premie van €350. Daarnaast krijgt ook een nieuwe onthaalouder een starterspremie van €1000 voor de opstart van een nieuwe opvanglocatie. De stad Waregem heeft officieel het heraangelegde deel van de Spitaalstraat geopend. Alle huizen in de zone tussen de Deerlijkseweg en de Kasseelstraat kregen op 1 jaar tijd een gescheiden rioleringsstelsel. Nu stromen regenwater en afvalwater apart weg en zijn alle woningen er helemaal klaar voor de toekomst. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting dan. Vandaag starten we met lichte regen, maar in de loop van de dag breekt de zon door en klimt het kwik naar 21 à 22 graden. Morgen zondag wisselend bewolkt, nagenoeg droog en iets warmer bij 22 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5 uur. Radio Oost-West.
1: In de Antwerpse Zeehoek is gisteravond een hevige vechtpartij uitgebroken waarbij messen en metalen staven werden gebruikt. Het incident eiste 1 gewonde die naar het ziekenhuis is overgebracht. Volgens de politiewoordvoerder Sven Lommaert rukte de ordendiensten massaal uit om de situatie onder controle te krijgen. Uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN blijkt dat federaal premier Bart De Wever met 28% de populairste politicus van Vlaanderen blijft. Tom van Grieken van Vlaams Belang volgt op de tweede plaats met 16%. Con Rousseau vooruit strandt op de derde plaats met 7%. Qua partij voorkeur is er wel een serieuze verschuiving, want Vlaams Belang schiet naar de koppositie met 26,5%. En dat is 4 procentpunten meer dan N-VA, die eigenlijk fors verliezen. De aandelen van SpaceX hebben na de beursgang in New York een enorme vlucht genomen met een directe stijging van 11%, die later opliep tot 30%. Ja, dit succes is natuurlijk voor Elon Musk een opsteker, want hij is daarmee de eerste biljonair ter wereld. Musk is hiermee nu 3 maal rijker dan de op 1 na rijkste op aarde. Nodige sport. Verdediger Christian Burgess staat dicht bij een overstap naar AA Gent. De 34-jarige Engelsman heeft persoonlijk akkoord met de club en legt maandag zijn medische testen af. Burgess was transfervrij nadat zijn contract bij Union, waar hij 6 seizoenen speelde, niet werd verlengd. Na Mexico heeft nu ook Canada zijn deel van het WK-voetbal officieel geopend met een ceremonie in Toronto, opgeluisterd door Michael Bublé en Alanis Morissette. Canada heeft zijn openingsmatch gespeeld tegen Bosnië-Herzegovina. De weersverwachting dan. Vandaag starten we met lichte regen, maar in de loop van de dag breekt de zon door en klimt het kwik naar 21 à 22 graden. Morgen zondag wisselend bewolkt, nagenoeg droog en iets warmer bij 22 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Faris laat van maandag tot en met vrijdag 3 juli nutswerken uitvoeren in een deel van de Tielse Steenweg en de Oud-Lijkenstraat in Aalter. Het verkeer tussen Aalter en Tielt wordt dus nog maar eens gehinderd door nutswerken. Er wordt deze keer gewerkt in de Tieltse Steenweg ter hoogte van de huisnummers 107, 157 en 118 en aan de aansluiting met de Oud-Lijkenstraat. De doorgang op de Tieltse Steenweg blijft verzekerd. Twee Roemenen hebben in de Brugse correctionele rechtbank 2 jaar cel gekregen voor 6 diefstallen, informaticabedrog en bendevorming. Ze stalen de bankkaarten van bejaarden aan supermarkten en haalden vervolgens voor bijna 16.000 euro af. Dankzij verder onderzoek bleken de twee eind oktober onder meer toegeslagen te hebben aan een supermarkt in Waregem. Half november ging een van de twee alleen op pad. Bij meerdere diefstallen werden de slachtoffers op de parking met een list om de tuin geleid. In totaal werd bijna zo'n 16.000 euro buit gemaakt. De rechter legde hen uiteindelijk 2 jaar effectieve celstraf op. De stad Waregem kent dit jaar voor het eerst de nieuwe aanmoedigingspremie toe aan organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters. In totaal ontvangen 28 opvanglocaties een premie van 350 euro. Daarnaast krijgt ook een nieuwe onthaalouderen starterspremie van 1000 euro voor de opstart van een nieuwe opvanglocatie. De stad Waregem heeft officieel het heraangelegde deel van de Spitaalstraat geopend. Alle huizen in de zone tussen de Deerlijkseweg en de Kasseelstraat kregen op een jaar tijd een gescheiden rioleringsstelsel. Nu stromen regenwater en afvalwater apart weg en zijn alle woningen er helemaal klaar voor de toekomst. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting dan. Vandaag starten we met lichte regen, maar in de loop van de dag breekt de zon door en klimt het kwik naar 21 à 22 graden. Morgen zondag wisselend bewolkt, nagenoeg droog en iets warmer bij 22 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Welkom bij Radio Oost-West.
1: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land, die oude.

0: Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemorgen, het is 7 uur.
3: Radio Antwerp. Nieuws.
4: In de Antwerpse Zeehoek is gisteravond een hevige vechtpartij uitgebroken, waarbij messen en metalen staven werden gebruikt. Het incident eiste 1 gewonde die naar het ziekenhuis is overgebracht. Volgens de politiewoordvoerder Sven Lommaert rukte de ordediensten massaal uit om de situatie onder controle te krijgen. Uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN blijkt dat federaal premier Bart De Wever met 28% de populairste politicus van Vlaanderen blijft. Tom van Grieken van Vlaams Belang volgt op de tweede plaats met 16%. Con Rousseau vooruit strandt op de derde plaats met 7%. Qua partij voorkeur is er wel een serieuze verschuiving, want Vlaams Belang schiet naar de koppositie met 26,5%. En dat is 4 procentpunten meer dan N-VA, die eigenlijk fors verliezen. De aandelen van SpaceX hebben na de beursgang in New York een enorme vlucht genomen met een directe stijging van 11%, die later opliep tot 30%. Ja, dit succes is natuurlijk voor Elon Musk een opsteker, want hij is daarmee de eerste biljonair ter wereld. Musk is hiermee nu 3 maal rijker dan de op 1 na rijkste op aarde. Nodige sport. Verdediger Christian Burgess staat dicht bij een overstap naar AA Gent. De 34-jarige Engelsman heeft persoonlijk akkoord met de club en legt maandag zijn medische testen af. Burgess was transfervrij nadat zijn contract bij Union, waar hij 6 seizoenen speelde, niet werd verlengd. Na Mexico heeft nu ook Canada zijn deel van het WK-voetbal officieel geopend met een ceremonie in Toronto, opgeluisterd door Michael Bublé en Alanis Morissette. Canada heeft zijn openingsmatch gespeeld tegen Bosnië-Herzegovina. De weersverwachting dan. Vandaag starten we met lichte regen, maar in de loop van de dag breekt de zon door en klimt het kwik naar 21 à 22 graden. Morgen zondag wisselend bewolkt, nagenoeg droog en iets warmer bij 22 graden.

0: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 17 77 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 17 77 20.

0: wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Alfred.
2: Dit is het regio.

0: te 5 dagen werk onbekwaam was, moet hij €1.160 schadevergoeding betalen. In Desselgem, deelgemeente van Waregem, is vrijdagmiddag een wagen volledig uitgebrand op de oprit van een woning. De eigenaar merkte bij het starten een brandgeur op en probeerde het vuur nog te blussen, maar zonder succes. Door de hitte liep ook de woning lichte schade op. Komende zomervakantie pakt de jeugddienst van Waregem opnieuw uit met een pop-up skatepark. Het mobiele skatepark komt van 20 tot 26 juni naar de parking van OC Nieuwenhoven. Van 27 juni tot 3 juli naar de Esplanade richting het Sint-Eloisplein en Sint-Eloisvijven. Van 4 tot 10 juli naar de parking van OC De Korenaar in Desselgem. En van 11 tot 19 juli op de parking van de Stedelijke Basisschool in Beverenleien. Het skatepark zal telkens opnieuw open zijn vanaf 1 uur op de dag van de plaatsing. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: De weersverwachting dan. Vandaag starten we met lichte regen, maar in de loop van de dag breekt de zon door en klimt het kwik naar 21 à 22 graden. Morgen zondag wisselend bewolkt, nagenoeg droog en iets warmer bij 22 graden.
4: Radio Oost-West.
5: Go West.
6: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't have.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: morgen. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Laten we maar eens beginnen met goed nieuws. De vredesdeal tussen de VS en Iran is een stap dichterbij, want naast de betrokken partijen bevestigt nu ook bemiddelaar Pakistan het akkoord over de basistekst voor een vredesverdrag. Een aantal mensen melden dat de deal ook betrekking heeft op het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon. De Israëlische minister van Defensie, Israël Katz, waarschuwt de Verenigde Staten intussen om geen gevaarlijke toegevingen te doen aan Teheran. Het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk kent een droomstart op de beurs van New York. De aandelenprijs steeg op één dag van $135 naar $161. Goed voor een winst van 19%. SpaceX bereikt daarmee een totale marktwaarde van $2000 miljard... en nestelt zich in de top 6 van meest waardevolle Amerikaanse bedrijven, net onder de giganten Apple, Microsoft en

0: Ovenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Schuiverskapelle zijn enkele honderden huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 10 straten ruim anderhalf uur zonder stroom. Rond 4 uur vannacht werd het probleem gemarkeerd als opgelost. Een 41-jarige man heeft 7 maanden cel gekregen omdat hij zich agressief gedroeg tegenover een collega. De man werkte op het moment van de feiten als interimarbeider bij een groentenverwerkend bedrijf in Oost-Rozebeke. De beklaagde ging er in mei vorig jaar op interimbasis aan de slag. Een collega moest hem wegwijs maken op de werkvloer, maar kreeg 2 dagen later te maken met agressiviteit. Aan de burgerlijke partij, die na de feiten 5 dagen werk onbekwaam was, moet hij €1.160 schadevergoeding betalen. In Desselgem, deelgemeente van Waregem, is vrijdagmiddag een wagen volledig uitgebrand op de oprit van een woning. De eigenaar merkte bij het starten een brandgeur op en probeerde het vuur nog te blussen, maar zonder succes. Door de hitte liep ook de woning lichte schade op. Komende zomervakantie pakt de jeugddienst van Waregem opnieuw uit met een pop-up skatepark. Het mobiele skatepark komt van 20 tot 26 juni naar de parking van OC Nieuwenhoven. Van 27 juni tot 3 juli naar de Esplanade richting het Sint-Eloisplein en Sint-Eloisvijven. Van 4 tot 10 juli naar de parking van OC De Korenaar in Desselgem. En van 11 tot 19 juli op de parking van de Stedelijke Basisschool in Beveren.

0: Zaterdag voormiddag, als je dit deuntje hoort, dan weet je hoe laat het is. Wel, het is iets over 10 uur en het is vraag maar aan tot 1 uur. Ik zit hier niet alleen, maar ik heb het gezelschap van Philippe Heubels.
1: Ja, ja, Philippe, ja, ja. Ik zie eruit als Philippe Heubels, maar ja, ik ben het niet.
0: Ja, ja, maar ja,
1: mijn naam is Geert.
0: Ja, het is onze Geert, hè. Maar hij heeft het kapsel van Philippe Heubels. Ja, oké. Okay. Ja, het is niet mijn webcam, gelukkig.
1: Nee. Gelukkig. Ja, ik heb het altijd geweigerd, die webcam.
0: Ja, wij hebben dat even. Ik heb dat ooit één keer gedaan met onze Joke.
1: Ja?
0: Dat was in de volle corona met dat liedje Jeruzalema.
1: En ja.
0: We kregen dan nog van Facebook of iets, kregen we dan nog de melding dat het plagiaat en al zo'n zaken, ja, dat we dat niet mochten doen. Maar goed.
1: Die webcam laat dat maar achterwege.
0: We gaan het niet doen.
1: Ja, we zijn er klaar voor natuurlijk. En u kunt ons bereiken op het nummer 051-48-4950. Maar ook mailen info@radiooostwest.be. Maar ook via de website www.radiooostwest.be. En daar gaat u gewoon naar het programma van Vraag Maar Aan. Vult u het formulier in van waar u bent. En dan draaien wij uw plaatje hier op de radio. En Jan, niet vergeten, morgen is het Vaderdag.
0: Ja,
1: proficiat voor morgen van jou.
0: Ja, van jou ook, hè.
1: Ja, tuurlijk.
0: Het zal wel zijn. Ik verwacht wel veel van vaderdag. Maar misschien nog even teruggaan van deze week. Ja, want de begrafenis van Margriet Hermans. We gaan ook starten met Margriet Hermans. Maar we gaan ook onze studenten de eer aan doen. En daarmee hebben we de onderwijsblues. Want ja, vele studenten en scholieren zitten volop in de examens.
1: Inderdaad.
0: Je mag bellen. De lijnen gaan vanaf nu open. Een hele goeiemorgen.

0: Wijlen, Margriet Hermans en de onderwijsblues. En natuurlijk een hart onder de riem van de vele studenten die aan een blok zijn nu. Want het is volop examens, het is nu te doen. En vanaf binnen hier aan 14 dagen of nog misschien minder voor sommigen is het afgelopen en is er grote vakantie.
1: En Vlaanderen is een icoon kwijt, hè?
0: Ja, dat is waar. Dat is inderdaad waar. Maar we hebben een icoon in de plaats en die is nu aan de lijn. Een icoon van... Hanneke, luisteren. Hallo.
2: Hallo. Ik ben onkel Jeff.
1: Nou, onkel Jeff.
0: Onkel Jeff.
2: Ja.
0: Vertel eens.
2: Ik heb een plaatje aangevraagd van Violetta van Jovali.
1: Ja.
2: Heb je dat gevonden?
1: Ja, tuurlijk.
2: Oh, jullie zijn kerels.
0: We hebben het gevonden, hoor. Ja.
2: Ja. Dat is voor mijn vrouwtje.
0: Ja.
2: Voor zijn tak.
0: Ja.
2: En ook voor mezelf. Ja. Maar mij ook niet vergeten.
0: Het zal wel zijn,
2: En ook voor mijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, die hebben dan niet een kozijn.
1: Ja.
2: En voor de oliebolders.
1: Ja.
2: En ook voor al de zieke mensen en al de luisteraars van Radio Zwijt.
1: Ja.
2: En ook voor jullie.
0: Dank u wel. Hoor mijn lied... het is Violetta. Hoor mijn lied Violetta van Jovali, hè?
2: Ja.
0: Daar gaan we naar luisteren. Bedankt voor het telefoontje.
2: Dankjewel, hè.
0: En onkel Jeff, je was de eerste vandaag, hè?
2: Ja. Ja, en de sprint, hè.
0: En de sprint. Het zal wel zijn. Zeg, onkel Jeff, een pronostiekje voor maandag. De Belgen, de Rode Duivels, wat denk je?
2: Ja, waar. Ik hoop dat ze winnen, want ik heb hier mijn huis al gepint met flasjes en foto. Ja.
0: Wel, ik hoop
2: dat ze winnen.
0: Mijn pronostiek is 3-0 voor België, België-Egypte.
2: Ik 2-1, ja. 2-0,
0: oké.
2: Ze mogen ook een
1: goal
2: maken.
1: 2-1. Ja, ze mogen ook.
0: Oké, bedankt voor het telefoontje, hè.
2: Ja, dankjewel.
1: Goed weekend.

0: dag. Ja. Dag José Madou.
1: Ja, dat is ik.
0: De nummer 2 vandaag. Ja, net de spurt verloren met mijn onkel Jeff, hè?
1: Ja. Zet een kabinet achter het.
0: Ja, natuurlijk, als je eerste bent, kun je niet meer vooruit, hè?
1: Nee. Zet hier toch bij jou?
2: Ja.
1: Heert is het dat kan worden.
0: Ja, dat is Geert.
1: Dat kost ik zijn room niet, om namelijk,
0: ja. Ja, zeg gewoon Filip Heubels, dat is ook goed.
1: Het zijn niet eens King Timman.
0: Nu net ook, ja.
1: King Timman is ook nog.
0: Net.
1: Ah.
0: Kijk, met dat je het zegt, komt de zon erdoor. Ja.
1: Als het raam zeggen van 30
2: graden. Ja,
0: maar vandaag zal het ook 30 graden zijn, waarvan 15 in de voormiddag en 15 in de namiddag.
1: Ja,
0: maar...
1: ja. Ik zeg dat ook altijd.
0: Maar inderdaad, als we verder kijken, het gaat warm worden. En niet warm, het gaat heet worden. Dus temperaturen tot 30 graden. Dus de hindal, dinsdag gaat al begin beteren. En ja, we gaan... Maar het kan natuurlijk ook met onweer bij zijn, hè. Dat kan...
1: Ja, die. Ze zijn het alweer en naar de hoofd zoeken kunnen.
0: Ja, dat zou kunnen, hè. Dus...
1: Ja, maar moet je een plam zeggen?
0: Ja, zeg maar hoor.
1: Ja. Ik zou graag een plaatje aanvragen voor mijn vrouw, ook voor mezelf, ook voor kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen, ook voor Jacqueline de Priem, ook voor zijn milieu, daar is mijn vrouw en zuster, ook voor Christiane de Buis. Ook voor de Spriet en zijn vrouw Rita. Ook voor heer Madou en zijn vrouw Marianne. Ook voor Albert Kluis en vrouw Rosette. Ook voor Lars Konert en zijn vrouw Denise. Ook voor Wifi Bertram en zijn vrouw Diana. Ook voor Frans de Man en zijn vrouw. Ook voor Petanka en haar man. Ook voor... immens verpleegd die dagelijks komt.
0: Ja.
1: Bij mij dus. Voor mij en voor mijn vrouw.
0: Ja.
1: Ook voor Hans Oost-West-team. En veel plezier bij de praatjes.
0: Een voilà zijn.
1: Ja.
0: Dat is allemaal zo. Bedankt alvast, José. En we gaan de stille campen draaien, hè?
1: Ja. Kijk goed.
0: Oké, dankjewel, hè.
1: Ja, dankjewel. Ja.

0: Voilà, dit was hem tot de laatste noot. Claire in de stille Kempen. Ik dacht dat we nog iemand aan de lijn hadden. We gaan even luisteren. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja?
2: Hallo.
0: Ah, dat is de nummer 3.
2: Dat is de nummer 3 van Deerlijk.
0: Brons, dus. Ja, fantastisch.
2: Iemand de eerste zijn, hè?
0: Ja.
2: En weet je wat, het is een beetje bergop voor mij.
0: Dus het is daarmee, ja, inderdaad.
3: Ah ja, want de sprint was een beetje bergop, ja.
0: Vertel eens, wat voor nieuwsje?
2: Ik zou een keer graag het liedje horen. Huilen is zilver, lachen is hout.
0: Ja, dat komt eraan, dat is gevonden.
2: En dat is voor mijn kinders, kleinkinders, mijn geburen, de oliebouders,
0: ja.
2: Voor haar Jeffke en Maria.
0: Ja.
2: En ook speciaal voor Arthur, omdat hij volgende week zijn laatste examen heeft, een keer een beetje goede moed voor Arthur.
0: Ja.
2: Dat hij erdoor is. En ook dan voor jullie team allemaal.
0: Ja, dank je wel. Goed, we gaan het even luisteren. Dus ik dacht dat het klaar staat. Dus huilen is zilver en
3: lachen is hout.
0: Voilà, komt eraan. Dank je wel, hoor.
3: En dat is van Christine. En het komt uit het jaar 1974.
0: Voilà, ja, we gaan luisteren.

0: Ja.
1: Voilà. Het was hem helemaal. Deze... Ja, wie was het weer?
0: Christine.
1: Christine, ja. Christine.
0: Ja, maar...
1: Vertel eens.
0: Ik moet die nog iets zeggen. Uh-huh. Emma Heesters en Marco Schuitmaker, die van Engelbewaarder.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hè, staat klaar hier bij mij. Met Engelbewaarder. Wist u dat ook al, dat Emma Heesters daarmee opgezongen heeft?
1: Ja, dat kan, dat weet ik niet, ja. Maar die Engelbewaarder is niet voor nu, hoor. Nee, het is een ander nummer die klaar staat.
0: Ja. Ja, dat was van Christine uit 1974. Ja.
1: Kleine Jodeljongen staat klaar.
0: Ja.
1: Van, niet onze Andries, maar Heo Andries. Ja, en voor wie zou dat zijn? Ja, dat is een telefoontje dat wij kregen van Ria van Tuinen. En dat is voor kinders, kleinkinders, achterkleinkinders. Olivia, Nathan en Mila. En ja, Olivia is gisteren 5 jaar geworden. Hè?
0: Allee, proficiat.
1: Het was gisteren 12 juni. Verjaardag van Olivia. Ook de groetjes aan de leden van Samana, Sint Louis Vijven en alle medewerkers van Radio Oost-West. Waarvoor dank uiteraard. En ook speciaal voor Karintje uit Samen Wakken. En ze had dat graag rond de 10:30 gehad. En vandaar dat het er aan staat. Ja, Geert, jij wou nog iets zeggen?
0: Ja, ik kan hem starten.
1: Ja, maar oké, dan gaan we van start.

0: Ja, dat heet uit de jaren 80 van Audrey Landers en Manuel Goodbye.
1: Heel mooi.
0: Ja, een heel mooi nummertje. En we gaan een keer, zeg het mij maar nog een keer. Dat komt van Jannes.
1: Ja, voilà.
0: Ik vind het wel een rare titel, maar het is wel goed. Zeg het mij maar nog een keer.
1: En daarvoor gaan we naar Tielt met Joost en Darleen. Uh-huh. En zij hebben graag een plaatje voor Radio Oma Hilda van de Wegen en kinderen, kleinkinderen en alle bewoners en het personeel. Van rust is Deken Darras, als ook voor Gabriel en Erna en het fantastische Radio Oost-West-team. Hier is Jannes.
2: Radio Oost-West.
3: Jij vraagt, wij draaien. Vroeg maar.

0: Tot de laatste noot, zeg het mij maar nog een keer, Jannes. We gaan hem niet nog een keer draaien, hè? Dat gaan we niet doen. Hè?
1: Ja, wat was de titel weer?
0: Zeg het mij maar nog een keer.
1: Wat was de titel weer?
0: Zeg het mij maar nog een keer. Hoe lang gaan we verder? Goed zo, in orde.
1: We hebben 3 uur.
0: Het is vaderdagmorgen en ik wil speciaal van deze gelegenheid gebruik maken om mijn eigen pa ook in de bloemetjes te zetten. Frans Brakenveld, proficiat vaderdagmorgen, vaderdagmorgen. En ik dank hem natuurlijk voor alles wat hij al gedaan heeft en nog doet. Want als er ergens iets mankeert, ergens aan het huis of als er... dan is hij als eerste paraat om daar een oplossing aan te bieden. Dus een dikke dankjewel daarvoor. En ik weet dat hij fan is van dit liedje. Semino Rossi, Sierra Madre.

0: En u kunt dus nog altijd bereiken op het nummer 051 48 49 50.
1: Of mailen naar info@radioostwest.be. Of ook
0: via de website www.radioostwest.be. En daar gaat u gewoon naar het programma Vraag maar aan waar u vandaan bent en voor wie het verzoekje is. En dat is eentje van Mark Tithat, die heeft dat ook gedaan via de website. En die is uit Waarhem en die vroeg Frans Bauer en Marianne Weber met De Regenboog.
1: Komt eraan.
0: Graag dit liedje voor mijn beste vriendin en voor mezelf. Indien mogelijk, dat is inderdaad mogelijk, Mark. Hier is hij dan, na dit.
1: Rond kwart voor elf was het, hè?
0: Ja, ja, klopt.
1: We hebben nog 3 minuutjes, we gaan even reclame draaien, hè? Ja.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Jij vraagt, wij draaien.
4: Vrogmorgen.
5: Radio Oostwest.
4: Bel de studio 051 48 49 50. Radio Oostwest.
3: 24 uur per dag zijn we bij jou.
4: Gewoon gezellig.

0: Ja, ja, Marianne Weber en Frans Bauer met De Regenboog uit 1997 al.
1: Volgende nummer, is het waar voor jou? Mooi zijn alle vrouwen, is dat waar voor jou?
0: Het is van Jo Valli, hè.
1: Ja, maar is dat waar voor jou?
0: Ja, ja, tuurlijk. Mooi zijn alle vrouwen.
1: Ja, is dat die moest luisteren?
0: Nee, het is het verkeerde dat je klaar
1: bent. Nee, maar dat is allemaal, komt allemaal goed.
0: Ja, ja. Ik weet het niet, wat je aan het doen bent.
1: Ja, kom maar aan de.
0: We gaan even de hoorn van de haak leggen. Ja, en dat komt van Peter van Heulen uit Grammenen. Hoi hoi vrienden van de radio. Op 12 juni 2026, dat is gisteren, overleed zanger Frank Michael. En hij zong over Toutes les femmes sont belles. Of de Vlaamse versie, Mooi zijn alle vrouwen.
1: Nee, dat is aan alle vrouwen, is dat. Aan alle vrouwen. Mooi. Aan alle vrouwen die ik heb gekend, dat is dat.
0: Aan
1: iets.
0: Alle vrouwen.
1: Ja.
0: Gezongen door Jo Valli. Ja, beiden even mooi. En nu dinsdag staat Jo Valli tezamen met zangeres Sansi in Oostende op de planken. Sansi wenst iedereen een geweldig weekend toe.
1: Voilà, hier is hij dan. Jo Valli zong het samen in 1990 met Paul Andersen. Was een grote hit. En dat was ook in de beginjaren van 10 om te zien. Was te zien in Blankenbergen aan de King Beach.
0: En Paul Andersen was van Blankenbergen.
1: Het zal wel zijn.

0: Ja.
1: En alle vrouwen die ik heb gekend. We hebben nu een plaatje...
0: Heb je er veel gekend, Jan?
1: Ik ga er op de radio... Ik ken er veel. Ik ken enorm veel vrouwen. En ja, natuurlijk. Dat is normaal. Ook, mannen ook, eerlijk. Ja. We kennen en in onze job is dat altijd zo dat wij veel mensen tegenkomen. Ik heb een liedje klaarstaan. Zoet, zuur, zout. Van Robert van Hemert. Ja. Vertel daar iets over. Jij kent daar iets van.
0: Ja, ik had het toevallig gehoord op... een show van Hert en James.
1: Uh-huh.
0: Ik zat te kijken en te zappen naar de dingen, de show van Hert en James. En dan zongen ze dat liedje Zoet, Zout, Zuur.
1: Ja?
0: En dat, blijkbaar is dat van Robert van Hemert. En ik vind het heel mooi. Dat is wel een beetje op tempo, een beetje Marco Schuitmaker. Of ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Ja. En al die zangers en Frans Duit. Ik denk dat die alles mag. Dat is een beetje in dat genre.
1: En we gaan er even naar luisteren, hè?
0: Ja.

0: Zoet, zout, zuur.
1: Wat is het nu?
0: Ja, zoet, zout en zuur.
1: Van alles dus. Swing de moed. We gaan even swingen hier op Radio Oost-West.
0: Ja.
1: En we doen dat samen met onze oma Hilda, dacht ik.
0: Ja, daarnet een telefoontje had van haar. En ze vroeg Jive Bunny in de mastermix. Swing de moed. En ze doet de groeten aan kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Het verplegend personeel van Dikke Darras. Alle mensen die haar komen bezoeken. Hans het Radio Oost-West-team en in speciaal Joke.
1: Voilà, swing the mood.
2: Laat ons weten wat jij wil horen.
3: Vraag maar aan.
2: Mail info@radiooostwest.be of bel de studio 051 48 49 50.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Laten we maar eens beginnen met goed nieuws. De vredesdeal tussen de VS en Iran is een stap dichterbij, want naast de betrokken partijen bevestigt nu ook bemiddelaar Pakistan het akkoord over de basistekst voor een vredesverdrag. Een aantal mensen melden dat de deal ook betrekking heeft op het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon. De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, waarschuwt de Verenigde Staten intussen om geen gevaarlijke toegevingen te doen aan Teheran. Het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk kent een droomstart op de beurs van New York. De aandelenprijs steeg op één dag van $135 naar $161. Goed voor een winst van 19%. SpaceX bereikt daarmee een totale marktwaarde van $2000 miljard... en nestelt zich in de top 6 van meest waardevolle Amerikaanse bedrijven, net onder de giganten Apple, Microsoft en Amazon. Gastland Canada start het WK met een opduvel. En de VS, ja, die hebben hun openingsmatch gedaan. Canada is er in Toronto niet in geslaagd om die openingswedstrijd op het WK te winnen. De Canadezen bleven steken op 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Nog sport, Dimitri van den Berg en Mike de Dekker hebben zich alsnog geplaatst voor de tweede ronde van de World Cup of Darts. Nadat de Belgen verrassend verloren van Hongkong, kregen ze onverwachte hulp van Slovenië, dat Hongkong met 4-2 versloeg. Volgende tegenstander van de Belgen is nog niet bekend. Radio Oost-West, weerbericht. We starten met wat lichte neerslag in de ochtend, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgen de maxima tot 21 graden. Zondag wisselend bewolkt, overwegend droog. En nog iets warmer bij een temperatuur die kan oplopen tot 22 graden.
4: Laat ons weten wat jij wil horen.
5: Vroeg maar aan.
4: Mail info@radiooostwest.be of bel de studio 051 48 49 50. Radio.

Welkom in het tweede uurtje van Vraag maar aan. Jij blijft mij altijd verbazen. En weet je wie dat er ons altijd doet verbazen? Dat is onze collega Geert van de Zanden. Want ja, hij presenteert de Media Mix Top 20. En dat was ook de nummer 1 van vorige week. Herbert, de Media Mix Top 20. En we moeten nog iets meer zeggen over Geert.

0: Dag Geert.
1: Hallo, dag Jan. Ja. Ik wist het. Ik had een vermoeden. Ik ken jullie al een beetje, sloepers.
2: Ja, we konden het niet laten, Geert.
1: Ja. Ik had een voorgevoel, dus...
0: Ja, deze week donderdag was je jarig zeker, hè?
1: Ja, afgelopen donderdag was ik inderdaad jarig.
0: En mogen wij vragen hoeveel lentes?
1: Dat is op een nieuwe tram, Jan. Dat is een tram 6, dat ze zeggen.
0: Tram 6, 60 jaar, wauw.
1: Ja.
2: Een nieuwe voordeur.
1: Een nieuwe voordeur?
2: Ja. Voilà. Okay. Welkom bij de nieuwe voordeur.
1: Ja.
2: In de 60er jaren, hè?
1: Ja, inderdaad.
2: En we zijn er maar twee dan.
0: hoe voel je jou?
1: Dat gaat.
0: Ja, we moeten het speciaal zeggen, want de luisteraars waren ook een beetje bezorgd. Je bent een tijdje afwezig geweest met de Mediamix voor jouw gezondheid, hè? Je had een rugoperatie achter de rug, dacht ik. Dus hoe is het nu met jou?
1: Ja, momenteel redelijk. Nog een beetje herstellend nog. Dus we zijn nog in behandeling weliswaar, dus, maar het komt allemaal goed. Maar het zal wel, het vraagt wel veel tijd, dat wel.
0: Ja. Oké, dat is zoveel te meten. Ik heb mij laten informeren door Geert dat een van de nummers dat je heel graag hoort, dat is de George Baker Selection Una Paloma Blanca. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: En wel, ja. Kijk, die staat klaar en je mag hem zelf aankondigen, hè?
1: Goed.
0: Oké, voilà. Het is allemaal... Ja, misschien nog even een vraagje. Wat mogen we morgen verwachten in de Mediamix?
1: Wel, morgen, aangezien er dus vorige week geen Mediamix was, zijn er veel verschuivingen in de top 20 en heel wat nieuwe nummers die erin komen. Want er zijn de laatste tijd enorm veel nieuwe nummers uitgekomen. Dus iedereen brengt zijn zomersingle uit. Hè, ja. Dus dat morgen veel nieuwkomers alvast.
0: Voilà, we kijken ernaar. Voilà, het is al aan u, dus kondig maar aan. Ik kom eraan.
1: Oké.

0: George Baker Selection, een van mijn favoriete nummers. Het is ook een zomersnummers nummer en komt er nu aan. Una Paloma Blanca. En nog veel succes met jullie programma.
1: Ja, dankjewel.
2: Dag. Dankjewel.

0: Recht uit het hart, straight from the heart. We hebben David Huys uit Kuurne aan de lijn, dacht ik.
1: Nee, dag David, goedemorgen.
2: Eerst en Jan, en al luisteraars van Radio Oost-West.
0: Goedemorgen. Vertel eens, wat voor goed nieuws, David?
2: Ik ben nog eens naar jullie, omdat ik het WK voetbal op de voet volg.
0: Dat wist ik, dat dacht ik van jou.
1: Dat dachten we.
2: Een braaischrift op mijn salontafel.
0: Ja.
2: Helemaal mee.
1: Ja.
2: En gisteren, die de deugd om nog eens Alanis Morissette te horen. Het is daar heel stil rond de laatste 20 jaar.
0: Ja.
2: En gisteren mocht ze tijdens de openingsmatch van Canada tegen Bosnië, mocht ze een mooie versie, bracht ze een mooie versie van het Canadese volkslied O Canada.
0: Uh-huh.
2: Dat vond ik wel mooi gedaan, maar het is een goede zangeres ook. Maar ik dacht van, nee, die deugd om die nog eens te zien en te horen.
0: David, ik heb een vraagje. Je zegt, ik kijk naar de voetbal, maar ja, ik weet dat je blind bent. Dus je doet dat in braille, of hoe gaat dat dan precies? Je kan luisteren natuurlijk naar de commentaar. Maar hoe beleef jij dat dan eigenlijk?
2: Ja, ik volg het nationale en internationale voetbal al 41 jaar.
0: Ja.
2: Ook al gebruikssupporter 41 jaar. En toen ik het nog kind was, dan woonden wij voetbalstadions thuis na. En dan leed mijn opa en mijn vader uit met de knikker en playmobilventjes. Zodat dat bij een hoekschop en bij een corner en de vrije trap er aan toe ging.
0: Mooi.
2: Dat werd mij allemaal uitgelegd.
0: Ja, fantastisch.
2: En ik beleef dat ook, want dat was hier intens.
1: Ja, tuurlijk.
2: Mensen mogen mij die vraag stellen. Ik ben daar heel open in over mijn beperking. Mensen mogen mij vragen stellen. Mensen mogen met mij geen enkel woord vermijden.
0: Ja.
2: Ik kan daar zeer goed met mensen over praten. Ik vind dat heel belangrijk.
0: Ja, dat is wel wat. Ja, soms vragen wij dan af, hoe beleef jij dat zo? Als je eigenlijk niet kan zien, maar ja, dan voelen met braille?
2: Het is natuurlijk zo, ik heb het speelschema in braille. Dat wordt gemaakt door licht en liefde. Van ieder toernooi vragen dat. En van de competitie ook.
0: Wauw,
2: hè? Dat je iedere keer moet vragen aan iemand, hoe laat tonen ze die wedstrijd? Dat je heel schema hebt, en dat is wel leuk. Als je dat zelf bij de hand hebt.
0: Ja, inderdaad, ja. Ja, dat is wel goed dat zoiets bestaat.
2: België, beste Jan, mogen we zeker niet klagen. De hulpmiddelen die er voorhanden zijn zeer goed. Steeds beter en beter. Ja, je hebt je braille liga, licht en liefde. Er zijn zelfs eerste klasploegen die een blindentribune hebben. Die met VZW Intro samenwerken ook. Club Brugge is daarmee begonnen. En al die eerste klasploegen doen dat nu ook.
0: Ja, fantastisch. Ja.
2: Dus ze gaan het uiteraard niet doen als ze hen, voor vijf supporters, dus moet zien dat er wel nood aan is.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
2: En zelfs de Nederlandse tv, maar dat heb ik nog niet ervaren, doen we ook al wedstrijden met audiodescriptie bij voetbal. In Nederland bestaat dat al. In België nog niet, misschien, maar in België, in Nederland wel al.
1: Ja.
2: Er is dan dat woord, een stem beschrijft, als er een overtreding van een speler dat de commentator zegt, een fout van speler X, en dan zegt er een andere stem, Bondscoach Rudy Garcia springt recht en schudt zijn hoofd of kijkt bedenkelijk.
0: Ja, dat is eigenlijk echt wat je ziet op het beeld. Inderdaad.
2: En alleen bij voetbal vraag ik mij af hoe dat dan gaat, dat dat dan niet lengt met het van de commentator. Dat heb ik zelf nog niet meegemaakt, maar het bestaat in Nederland. Daar gebeurt het al.
1: Ja.
0: Tof, heel goed.
1: Ja, het is goed.
0: Mooi. Ai. En misschien nog een pronostiekje voor maandag. Wat gaan de Belgen doen?
2: Ik denk dat we absoluut moeten gaan voor de winst. Niet overdrijven, want er is een goede afstemming. Maar de sfeer in de nationale ploeg is goed.
0: Ja, inderdaad.
2: Ik ben blij. Vroeger, als ze samenkwamen, waar ze mee gepraat over, die zit met een vies gezegd, die is in zijn hart gepakt en ik ben dan vergeten dat ze moeten voetballen.
1: Interessant.
2: Over de randzaken, dan over iets anders. Ik werd er zelfs moe van, eerlijk gezegd. Wat gaat nu weer eens in?
0: Ja, en dat, volgens mij heeft dat veel met de disco te maken.
2: Je was inderdaad met de disco ook. En nu Rudy Garcia. Nu, ik ken Rudy Garcia al van bij Rijssel. Het is ook iemand die durft tegen schenen schoppen, maar het is ook iemand die kampioen geworden is met Rijssel in Italië gecoacht. En de sfeer is goed, men heeft er zin in. Laat ons ervoor gaan. Dienstplaats is altijd de moeilijkste van het toernooi, dat gaat voor iedereen.
0: Ja, inderdaad.
2: Ik volg de komende nacht ook de wedstrijden, dus ik heb gisteren Canada-Bosnië ook gezien. Goeie match van Canada, alleen aan de kans niet benut Canada, anders wel een goede ploeg. En vooral, vannacht heb ik de Verenigde Staten gezien. Ja, in die ploeg
1: om 3 uur opgestaan.
0: Ben je dan opgestaan om 3 uur?
2: Ik ben opgestaan om 3 uur, ik heb de match in Paraguay gezien en de Verenigde Staten. Het is wel een goede ploeg, hè, met Pulisic, met het is wel een team dat er wel muziek in zit, Amerika.
0: Goed, David, we zullen nog kunnen uren doorpraten, maar we gaan You Got To Know laten horen.
2: Ja, de doorlopse single van Alanis Morissette, omdat ik, die had een paar goede hits. Hey, thank you, hand in my pocket, wat is er allemaal?
0: Uh-huh.
2: En dan is plots heel stil geworden rond haar en gisteren dook ze op, omdat ze mocht het volkslied van Canada zingen voor de wedstrijd en dat was zeer goed gedaan. Ik dacht toen stond hij nog eens te horen, want Het is een goede zangeres ook die op Westerse staan heeft toen ik nog een jaar of 20 was.
0: Uh-huh. Ja.
2: En ja, dus is dat heel sterk geworden. Nee,
0: ja, daar hoort er niet zoveel meer van.
2: Nee, absoluut niet. En die toekomst is nog eens.
0: Goed, we gaan ze nog even op je loslaten. Bedankt voor het telefoontje.
2: Okay, ja, iedereen een fijne week voor iedereen en een fijne weekend.
0: Oké,
1: dankjewel.
0: Hè.
1: David, blijf je even aan de telefoon, ik wil je nog iets vragen.
0: Ja, oké.
2: Okay. Okay, ja, zeker.
0: Ja. Dag.
3: Dag.

0: Voilà, dit was helemaal Alanis Morissette en You Got to Know. Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Mooi, mooi. Nu, Marco Schuitmaker, en ik denk dat het liedje... De titel moet ik niet meer aankondigen.
1: Nee, ik denk het niet.
0: Vertel eens, voor wie zal dat
1: zijn? Ik ben het aan het zoeken, Jan.
0: Oei, ja, je bent het aan het zoeken.
1: Ja. Even
0: zoeken. Terwijl je zoekt, zouden we even dat doen.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
0: Voilà, uitzonderlijk komen we naar de reclame terug. Goed, vertel, heb je het gevonden ondertussen?
1: Ja, inderdaad.
0: Voilà,
1: en dat komt van Ronnie uit Olsen. Ik wens eerst en vooral mijn vader Mark een gelukkige verjaardag voor morgen. Hij is mijn engelbewaarder.
0: Uh-huh.
1: Goed uit het coma gekomen van een auto-ongeluk. De groetjes aan Martine de Smert uit Zulte, haar dochter en man Gianni en kindjes oma Annie Nachtegalen uit Olsen, Serge uit Dentergem, Mieke uit Olsen, Ben uit Tondermonde en het gezin aan alle papa's en de papa's van de Radio Oost-West. Dat is waarschijnlijk voor ons en alle presentatoren die papa zijn natuurlijk.
0: Ja.
1: Een goede vaderdag, ook voor de verpleegsters. Julie Verhamme uit Olsne, Ben uit Tondermonde, de Rode Duivel Steven uit Spanje en Confaroni uit Olsne.
0: Voilà, hier is onze Marco en we hebben de live versie.

0: Ja, Marco Schuitmaker, de live verse uit de Gelderdom, waar...
1: En veel applaus natuurlijk, hè.
0: Suzanne en Freek gisteren hebben opgetreden natuurlijk.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Vanmorgen nog gehoord. Martien Naert uit Tielt brengt een boodschap voor Hilda van de Wegen en José Brakenveld, wonende in verzorgingstehuis Dekendaras en trouwe luisteraars van Radio Oost-West. En zij vraagt Vader Abraham zo'n ouderwetse wals.
2: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
3: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Heel mooie plaat van Stef Bos in de jaren 90. En dit speciaal voor alle papa's morgen, ter ere van Vaderdag.
1: En u kunt dat natuurlijk nog altijd bereiken op het nummer 051-48-49-50. Maar ook via mail info@radioostwest.be en via de website www.radioostwest.be. En daar haalt u naar het programma Vraag Maar Aan en vult u alles gewoon in op het formulier en komt bij ons in de studio terecht. En dat is ook wat Steven de Leersnijder gedaan heeft. En Steven de Leersnijder is afkomstig uit Sint-Eloïs-Vijven.
0: Ja, en hij vraagt Cheerio.
1: Ja, Justin de Wild.
0: Justin de Wild, ja. Ja. Dat zegt mij nog niet iets. Dat is een streuze zanger, zo te zien.
1: Ja, een dikke merci aan Jan de Blok en Marleen Broekhart vanuit de Staakmolenstraat voor alle hulp in het verbouwen en renoveren van aan ons huisje. En alles erbij komt. Alles dat erbij komt. De oppas voor onze dochter en ook oppas voor de hond Boemer. Uh-huh. En een dikke dankjewel aan mijn vrouwke voor alles wat ze doet. En alle groeten aan alle mensen die ik ken. En zij mij natuurlijk. Oh. En aan Radio Oost-West. Hier komt Justin de Wild met Cheerio.
0: Komt eraan naar dit.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
4: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
5: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Ja, er is geen vuiltje aan de lucht. Ja, het is wel, het kan geen vuiltje aan de lucht zijn, want het is veel wind buiten. Nog even geduld. Vanaf dinsdag wordt het beter en wordt het warmer. Heel warm, zwoel. Het wordt echt terug zomers. Maar natuurlijk, het onweer zullen we er moeten bijnemen. Leef alsof het je laatste dag is, dacht ik.
1: En Anneke uit Wielsbeke doet de groetjes aan Bruno. Hans het Radio West Team, Frankie de Smul en kinderen Ludwina en alle luisteraars. En Steven uit Spanje.
0: Op een vrijdag in de kroeg.
2: Op een vrijdag in de kroeg.

0: populair nummer van André Hazes Junior. Ja, de laatste tijd horen we er toch niet zoveel meer van.
1: Nee.
0: Dus ik weet niet waar hij momenteel uithangt. Maar ik denk dat hij met iets bezig is, maar dat het voorlopig nog eventjes stil is. We zien wel. Oké, Luc van Meeuwen, dans, vlinderdans. En we zien inderdaad wat vlindertjes dansen.
1: Ja, en daar straks een telefoontje hebt van Diana uit Waregem. En ze bedankte ons om een heel mooi plaatje te draaien. En ik vroeg haar, wat plaatje wil je nu nog horen? Want je hebt nog geen aanvraag. En ze zei gewoon, Luc van Meeuwen, voor mijn eigen.
0: Voilà, dat kan ook. Zijn. Alles kan natuurlijk. En je kan nog bellen ook. 051 48 49 50. Dit is Vraag Maar Aan nog tot 13 uur. Hier op jouw favoriete radio. Radio Oost-West.

0: Kinderdans. En hij is eentje van Luc van Meeuwen. Hier en nu. Ja, dat is momenteel, hè. Dus ja, dan gaan we hier en nu draaien. Pommelien. En dacht dat het van Maaike kwam.
1: Ja, en Maaike zou graag eens willen presenteren op een radio. En hij vraagt hierbij aan Pauline hier en nu.
0: Voilà, Maaike. Komt eraan. En ja, je mag het aankondigen, hè. Doe maar. Voilà. Ik heb...

0: Paulien, hier en nu een nummertje van vorig jaar. We gaan de Duitsstalige Tour op en we gaan naar de jaren 70. De jaren van Freddy Breck. En die heeft het over die rode rozen.
1: Ja, en Rosa de Schepper uit Wingen doet groeten aan Marie-Jeanne uit de Lodder uit Dasselheim, die dinsdag verjaart met dit nummer, Rode Rozen van Freddy Breck.
2: Jij vraagt, wij draaien.
3: Vroegmorgen.
4: Radio Oostwest.
3: Bel de studio 051 48 49 50. Dit is Radio Oostwest.

Prachtig toch? Freddy Brick en deze rode rozen. We gaan zo stilaan naar de tijd zijn van 12 uur. Als je aan de tafel zit, smakelijk eten. We zijn er zo meteen terug voor een laatste deel. Vraag maar aan voor jouw groetjes en verzoekjes. Tot straks!

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Schuiverskapelle zijn enkele honderden huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 10 straten ruim anderhalf uur zonder stroom. Rond 4 uur vannacht werd het probleem gemarkeerd als opgelost. Een 41-jarige man heeft 7 maanden cel gekregen omdat hij zich agressief gedroeg tegenover een collega. De man werkte op het moment van de feiten als interimarbeider bij een groentenverwerkend bedrijf in Oost-Rozebeke. De beklaagde ging er in mei vorig jaar op interimbasis aan de slag. Een collega moest hem wegwijs maken op de werkvloer, maar kreeg 2 dagen later te maken met agressiviteit. Aan de burgerlijke partij, die na de feiten 5 dagen werk onbekwaam was, moet hij €1.160 schadevergoeding betalen. In Desselgem, deelgemeente van Waregem, is vrijdagmiddag een wagen volledig uitgebrand op de oprit van een woning. De eigenaar merkte bij het starten een brandgeur op en probeerde het vuur nog te blussen, maar zonder succes. Door de hitte liep ook de woning lichte schade op. De komende zomervakantie pakt de jeugddienst van Waregem opnieuw uit met een pop-up skatepark. Het mobiele skatepark komt van 20 tot 26 juni naar de parking van OC Nieuwenhoven. Van 27 juni tot 3 juli naar de Esplanade richting het Sint-Eloisplein en Sint-Eloisvijven. Van 4 tot 10 juli naar de parking van OC De Korenaar in Desselgem. En van 11 tot 19 juli op de parking van de Stedelijke Basisschool in Beverenleien. Het skatepark zal telkens opnieuw open zijn vanaf 1 uur op de dag van de plaatsing. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: De weersverwachting dan. Vandaag starten we met lichte regen, maar in de loop van de dag breekt de zon door en klimt het kwik naar 21 à 22 graden. Morgen zondag wisselen bewolkt, nagenoeg droog en iets warmer bij 22 graden.
6: Laat ons weten wat jij wil horen.
7: Vroeg maar aan.
6: Mail info@radiooostwest.be of bel de studio 051 48 49 50.

0: Voilà, dat was stevig beginnen met Trivocci. La Spagnola en ja. Trivocci. Ja, weet er iets over Trivocci? Ja,
1: tuurlijk.
0: Vertel maar.
1: Ja, in september komen ze naar Wingenen. En dat voor Radio Oost-West. En jullie zullen de datum juist zeggen, 26?
0: 26 september, ja, komen ze naar zaal De Wissel in Zwevenzeelen. Ja, het zal
1: de kaarten zijn daar voor verkoop via de gemeente.
0: Mm. Dat zal... wacht, even kijken, even denken. Ik denk dat dat de vierde, de vijfde is het Vlaanderen Feest in Wingenen.
1: Ja.
0: Dus de maandag erop. Is het de maandag erop, is er verkoop, starten verkoop op de website van de gemeente Wingenen. Maar dat gaan wij ook doorlussen naar onze website. Dus via onze website zul je dat ook kunnen zien. Het zal wel zijn. Ja. En je kan, het is op een zaterdag, dus en je kan daar dan ook gewoon lekker blijven hangen.

0: Voilà, dat was even nog Margriet Hermans. En die ging lekker blijven hangen.
1: Ja, My Friend the Wind.
0: Ja, wat is er met My Friend the Wind?
1: Ah ja, die moet je klaarzetten, hè.
0: Ja, staat die... Nee, die staat nog niet klaar.
1: Was even...
0: dat is voor straks dan. Ja. Maar eerst gaan we nog een nummertje van Dana Winder spelen. Aan de stad.

0: Vader Abraham, die komt terug, want die was er al daarnet. En nu is het een heel mooie plaat. Bedankt, lieve ouders.
1: Van Martin de Smet uit Zulte. En ik wens mijn vader in de hemel een mooie vaderdag. Jammer dat hij er niet meer bij ons zit. En we missen hem. Ja. Omer de Smet uit Oeselhem, ook mijn moeder Annie aan achterhalen, mijn dochter Saline, man, kindjes aan Steenhout uit Hemd, Ronnie, Mieke uit Oostene, Serge uit Tenterhem, Kathleen, man, Danny Verstraten uit Warenhem, Yvan en Anita uit Zomerhem, Ben uit Dundermonde, al de papa's van Radio Oost-West, een goede vaderdag. Verpleegster Julie van Hamme uit Oostene en Steven uit Spanje.

0: dat wordt, werd vroeger toch veel gespeeld op trouwfeesten om de ouders te bedanken, he, dat ja. nummertje. Dus als het paar in feite een cadeautje had voor hun ouders, werd dat enorm veel gedraaid. Wel heel mooi.
1: Heel mooie tafereel.
0: En dat nummertje is ook een, ja, eigenlijk een langzame wals, he, Vals Land, ja. of de Engelse wals ook nog genoemd.
1: Ja,
0: heel mooi. Ja, dat wordt ook veel gespeeld. Demis Roussos staat nu klaar.
1: En dat is gewoon van Marleen Koreman uit Aarzele Tielt. En dat is de mama van Cindy, geloof ik, hè?
0: Ja, ja, ja, inderdaad.
1: My Friend the Wind van Demis Roussos.
2: Radio Oost-West.
3: 24 uur per dag zijn we bij jou.
2: Gewoon gezellig.

0: Speciaal aanvraag vanwege Marleen, zonder commentaar. Maar uiteraard een prachtig liedje van deze Demis Roussos.
1: En dat is ook alweer al van 1973 geleden dat hij uitgebracht is.
0: Ja. Marco Schuimaker, die staat nu klaar. Ja, dat was Engelbewaarder, werd gevraagd, maar die hebben we al gedraaid. Dus we hebben een ander klaarstaan van onze Marco Schuimaker. En ja, Marco is een Nederlander. En Nederland speelt morgenavond tegen Japan in het WK. En hij heeft een WK-lied gemaakt voor Nederland. En we gaan dat ook even, hè. Alles kleurt oranje. Ja, dan moet je er al geen, geen tekening bij maken.
1: Dus, en dat kwam van Tania uit Tielt. En die ze vroeg Engelbewaarder nog al, maar doordat we wel gedraaid hebben, gaan we een andertje draaien van Marco.
0: Een ambiance nummer, hè?
1: En ze doet de groeten aan Giovanni, Leila, Ellis, Omer, Veerle, Mario, Mattis en Hans, de familie en vrienden en het team van Radio Oost-West.

0: België.
1: Ja, voor mij mag Nederland tweede worden als België wint.
2: Voilà.
1: Voilà. En laat ons nu... We gaan even,
2: dat is ook een mooi compromis natuurlijk.
1: Het kan niet zijn dat we niks over de rode duivels gaan draaien.
2: Nee, wel, nee,
1: komt
2: nee,
1: eraan na dit.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
4: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo. Jij vraagt, wij draaien.
5: Vrochmoron. Radio Oostwest. Bel de studio 051 48 49 50. Dit is Radio Oost-West.

0: En dan kun je beginnen hakken, hè. Ja. Helemaal in de sfeer van de Rode Duivels. Maandagavond om 9 uur is het te doen, hè, tegen Egypte. En ja, een beetje om voor te bereiden. Wie weet hoe ver we geraken. We zijn benieuwd. En ja, de WK-koorts is nu toch wel op zijn top gestegen, hè. Denk je niet, Heert?
1: Ga jij... Ik denk het, ja.
0: Ga jij kijken?
1: Ik heb al een paar beginnen van de match gezien, maar ja, met dat ik om 5:30 terug op moet, is dat wel een beetje moeilijk. En anders kom ik wel een beetje slaaptekort, ja, natuurlijk.
0: Ik ga zorgen voor de ambiance in Wingen en Wildenburg.
1: Ja,
0: daar,
1: ja,
0: daar wordt het uitgezonden op grootscherm. Die wil, kan altijd komen kijken. Ja, daar gaan we terug ambiance maken en de match natuurlijk integraal uitzenden. Ja, toch zeker de eerste twee matchen, want de derde match om 5:00 morgens, dat zal misschien...
1: Ja, misschien wel, ja.
0: Dat zal misschien wel iets anders zijn. Maar we zien wel. Meteor, die staat nu klaar. Dit is wat mijn mama zei.
1: En Mieke uit Olsen zijn onze berichtje via de website. Ik wens alle papa's een goede Vaderdag. Alle vaders van Radio Oost-West. Ook aan Ronnie uit Oostenen, Ben uit Dundermonde, Serge uit Tentergem, Charlene, man, kindjes, oma, Annie Nachtegaal, Martin de Smet uit Zulte. Ja, aperitieven vanmiddag.
0: Rustig, Heert. Goed ademen.
1: Ja, ja, want voilà. Het was in dinges. Hoort aan alle luisteraars en medewerkers van uit Radio Oost-West en Steven uit Spanje. Komt van Mieke uit Oostenen. Dit is wat mijn mama zei van Meteor.
2: Jij vraagt, wij draaien. Vroeg maar aan. Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: 24 uur per dag zijn we bij jou.
3: Gewoon gezellig.

0: Zijn. Voilà, Meteor, een wereldbekende hit uit 22. En nu gaan we nog wat jaren terug, Christophe met zijn ster. Want daar, dat is ook met liefde voor muziek, dacht ik.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, ja. En ja, dat was Stan van Samang heeft dat dan gecoverd, klopt wel.
1: Klopt.
0: Goed.
1: En Bruno doet de groeten, Bruno uit de Wielsbeke doet de groeten aan Anneke, Radio Oost-West team, Frankie de Smullen en kinderen, Ludwina, alle luisteraars en Steven.
0: Een ster.

0: een ster. We hebben een ster.
1: Het lukt niet.
0: We hebben een ster aan de lijn, dacht ik. Een momentje.
2: Oh ja. Kost niet op papaal.
1: Wanneer, wat lukt niet. Je mag je stem nog zoveel mogelijk veranderen. Het lukt niet.
2: Ja, dat kan toch niet te doen, hè? Allee, wat kan ik nog doen? Dat
1: is maar niet te zo. Tom, doe je dat nou?
2: Ja,
1: hem
2: zag niet te veel op kijk,
1: hè? Ja. Dat is juist.
0: No. Vertel eens.
2: Ja, ik zou graag een plaatje afvragen voor Tom Dooley. En voor José Madou en zijn vrouwtje.
0: Ja.
2: Voor jullie, Jan en Heer. Dank u.
0: Ja.
2: En voor Heer Radio Oost, waar?
1: Ja.
0: Dank u wel.
2: Kinderen en kleinkinderen. En ook voor een vriendin, mijn haakvriendin.
1: Nee, haakvriendin.
2: Kathleen.
1: Ja, Kathleen.
0: Ja. Ah, ja. En is dat ook jouw hartsvriendin?
2: Ja, dat kan.
0: Het er veel, ik hoor het, ja.
2: Het
0: zou wel zijn.
2: Beter vriendin of vijand,
0: nee. Dat is waar. Ja, inderdaad.
1: Ja, dus, maar een stemvervormer kopen, dat is ook iets.
2: Oh ja, dat is een idee.
1: Voilà.
2: Dat meer als een man klinken, zie.
1: Ja.
0: Maar die lach gaan we niet kunnen verbergen.
1: Die lach kunnen niet verbergen.
0: En het was een nummertje van Margriet Germans dat je gevraagd had, hè?
2: Ja, maar wordt men meer doen zagen, hè?
0: Ja, zeg maar.
2: Ik weet het niet meer.
0: Laissez Louis le bouton, Jacqueline.
2: Ja, dat is. Ja, amai.
1: Ja.
2: Mijn Frans is ik niet gelijk dat is, hè.
0: Ja.
2: Mijn vader was natuurlijk een Brusselaar. Hij was van Sint-Pieter Zweluwe.
0: Ja.
2: En ik kon geen Vlaams als hij mijn moeder leerde gekend. Op de kermis. Want ik ben op de kermis geboren, hè.
0: Oei.
2: Ja.
1: In de boksauto's?
2: Ja, mijn vader had boksauto's en mijn moeder had een schietkraam.
1: Ah, ja.
0: Oké.
1: En je vader, ik kom schieten.
0: Goed, ja, oké.
2: Het is
0: Geert is familieradio. Laat het ons...
1: het schietkraam, Jan.
0: Ja, uiteraard.
1: Ja.
0: Laten we genieten van Margriet Germans, oké?
2: Ja.
0: Dank je wel.
2: Dat is goed.
1: Dank je wel.

0: zou wel zijn dat we plezier maken hier op Radio Oost-West. Ja. En ja, de Engelbewaarder hebben we dus niet meer gedraaid, maar we hebben wel een... Ja, de mensen zijn inventief en ze hebben een parodie erop gevonden. Ja. En die gaan we natuurlijk wel draaien. Mijn naam is Alaanke, fan van Alaanke. Ja. Ja, die gaan we natuurlijk wel ten berde brengen.
1: Ja. En we gaan daarvoor even naar Zulte, naar Francis. Ik doe de groetjes aan mezelf en alle luisteraars, medewerkers van Radio Oost-West. Voilà, fan van Alaanke.
0: Is het waar? Zijn de fan van Alaanke? Hier is Alaanke. Het is echt op zijn alst, op zijn carnavals.

0: Voilà, dit was Alainke. En ja, onze Geert zit nog aan de telefoon. Geert, telefoon weg, koptelefoon aan en daar gaan we. We gaan er, Geert. Ben je er klaar voor? We hebben de pinguïndans. We gaan die al draaien en dan zeggen we straks voor wie die is.
1: Ja. Dag lieve medebewoners van planeet Aarde. Zijn jullie nog een beetje fit? Een van de medebewoners van onze planeet zijn de pinguïns. Dus wij gaan een dansje doen en dat heet de pinguïndans.

0: Het is goed, Geert, ja. Het is goed, blijf maar zitten, jong. Ja. Ja, zou dat hier zo zien, mensen? Ja. Je is hier aan het springen, jong. Ja.
1: Daarmee, die camera, nooit.
0: Onze pinguïn Geert is hier aan het springen. Het is ongelooflijk, hoor. Ja.
1: Aan uit hand. Vroeg dit plaatje aan. Ik bedank mijn vriendinneke Martien de Smet uit Zulte. De groetjes komen van Anne uit Gent.
0: Ja.
1: En de volgende die klaar staat en de laatste...
0: Ja, moet even uitblazen. Even, zet u maar. Ja, okay.
1: Slokje drinken.
0: Ja, drink eerst een slokje, voilà. En dan kunnen we rustig aan het volgende verzoekje beginnen.
1: Ja.
0: En dat zou Nana Mouskouri zijn. Bon mijn God of mon Dieu.
1: En Daniel en Gracien doen de groeten uit Aalter. Uh-huh. De groeten aan haar zus uit Aalter, Helene, die jarig was van de week. En ze doen ook de groeten aan hun schoondochter, Lieve Verdonk uit Bellem. Die ook deze week jarig is. En aan Hans het Radio Oost-West hier natuurlijk.
2: Radio Oost-West. Op verzoek. Jij vraagt, wij draaien. Vroeg morgen.

0: Vrouw met een gouden stem. Blijkbaar is ze ooit nog eens in een optreden. Ik dacht het casino van Oostende. Dat ze opgetreden was en dat ze haar micro weggaat. En dat ze daar gewoon zong voor de zaal zonder micro.
1: Ja, ja, dat kan.
0: Dus dat is al heel lang geleden. Dat was Nana Mouskouri. Heel goed. Ja, en we naderen zo stil aan het tijd zijn van 1 uur. Dus zo dadelijk is Maarten hier met Ziezo Zaterdag. Bedankt meneer Heubels. Sorry Geert.
1: Bedankt Jan. Zijn, wie is volgende week? Kijk een keer op het blad.
0: Joke en mezelf.
1: Ah ja, voilà.
0: Dus volgende week is het. En het is de laatste keer van Joke, want jullie kan zij blijkbaar niet.
1: Nee.
0: Maar ja, we gaan er ook de lop op
1: ze
0: geven.
1: Ze had de harde tour op, hè. Met Alcatraz, hè.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Goed zo. Ik wens je alvast een fijne zaterdag. En wat mij betreft, tot morgen namiddag om 3 uur ben ik er terug met Zo Klonk Het Toen.
1: En mij hoor je de 27e met de Zomertop 100.
0: Ja, daar ben ik er ook bij.
1: Ja, voilà.
0: Ja, en Cindy is er ook bij. Ja.
1: Voilà.
0: En Geert van der Zanden en
1: Danny. Lien en Andries.
0: Lieve Katrien is erbij.
1: Lien en Andries.
0: En Lien, ja, het wordt weer zomer. Het wordt echt zomer.
1: Ja.
0: Fijne zaterdag, bye bye. Ja.

0: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Antwerp.
2: Vanaf komende winter start de overheid met fictieve sollicitaties op de gehele Vlaamse arbeidsmarkt om een gelijke behandeling te controleren. Onderzoek toont aan dat ouderen en personen met een migratieachtergrond structureel worden benadeeld. De verplichting vervangt het eerdere plan om enkel te testen in sectoren die daar zelf mee instemden. Vanaf vandaag zijn reddersposten in alle Belgische kustgemeenten officieel bemand, waardoor zwemmen overal is toegestaan. Dat meldt de kustreddingsdienst. Reizigers worden wel gewaarschuwd voor de lage watertemperatuur, die momenteel amper 16 graden is. De Amerikaanse regering ontzegt buitenlandse overheden en bedrijven de toegang tot de geavanceerde AI-modellen Midas 5 en Cloud 5 van ontwikkelaar Anthropic. Volgens enkele journalisten kadert de maatregel in de strijd om technologische dominantie. Anthropic spreekt zelf van een misverstand en probeert de toegang zo snel mogelijk te herstellen. Het Israëlische leger heeft zware bombardementen uitgevoerd in het zuiden van Libanon na een voorafgaande evacuatieoproep aan de burgerbevolking. Volgens Tel Aviv waren de doelen gericht tegen Hezbollah, waarna de pro-Iraanse militie reageerde met tegenaanvallen op Noord-Israël. Escalatie schendt het officieel geldende staakt het vuren. Het Belgische nationale elftal treft extra hittemaatregelen in de aanloop naar hun openingswedstrijd tegen Egypte van aanstaande maandag. Er worden tijdens de wedstrijd temperaturen van 30 graden verwacht. Vanavond staat op het WK de vijfde toernooimatch op het programma tussen Qatar en Zwitserland. Vanmiddag breiden de opklaringen uit en wordt het overal droog en zonnig bij maxima van 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, droog 22 graden. Een weertype dat maandag aanhoudt bij een iets koelere 20 graden. Vanaf dinsdag stijgen de temperaturen flink en wordt het beduidend zonniger.
3: Radio Oost-West.
4: Ziezo zaterdag.
5: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
6: Een hele goede middag, beste Radio Oost-West luisteraars. Welkom in Ziezo zaterdag.

Olin Thijs die viel deze week in de smaak op het podium van Best Kept Secret. Een half uurtje voordat ze op het podium verscheen, stond de tent al helemaal vol. Indrukwekkend natuurlijk. Hè. En gezien de zangeres op het nippertje inviel voor een band die annuleerde. En dat Thijs ook in Nederland dus populair is, dat is nog maar eens bewezen. Later deze zomer staat ze ook nog op onder andere Werchter Boutique, Dranouter en de Lokerse Feesten. En in augustus beproeft ze dan weer haar kansen aan de andere kant van de taalgrens op het Ronquière Festival. Stevige gitaren nu van Status Quo en deze I Fought the Law.

Status Quo en I Fought the Law. Een herwerking is dat uit 2003. En deze week werd afscheid genomen van zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans. Margriet is er niet meer, maar in haar muziek leeft natuurlijk oneindig lang verder. Dit is ze nog eens uit 1988 met Een Vriend.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Ziezo Zaterdag.

zomerse vibes op je radio met de heerlijke stem van Olivia Dean en deze man I Need. En zometeen hoor je hier Mumford & Sons op je radio, maar nu eerst deze van Redbox uit 1986 For America. Goedemiddag.

Mumford and Sons en Little Lion Man. En de affiche voor Rockwerchter van dit jaar is sinds deze week helemaal rond. En deze Mumford and Sons die zijn er dus ook bij dit jaar. Het festival vindt plaats van donderdag 2 juli tot en met zondag 5 juli in Werchter natuurlijk. En op de affiche staan onder andere The Cure, Gorillaz, Mumford and Sons, 21 Pilots en The XX. Volgens de organisatie zijn er nog slechts een beperkt aantal tickets verkrijgbaar. Dagtickets voor zowel zaterdag als zondag. Die zijn intussen wel volledig uitverkocht. We gaan nu terug naar het jaar 1997 op de radio met Clouseau en dat ze de mooiste is.

De muziek van The Pretenders was dat uit 1986 en Him to Her. Zometeen heb ik het over Camille, want zij zal te zien zijn in 10 om te zien. Maar eerst trekken we nog de baan op nu met Albert Hammond en zijn Free Electric Band.

0: in contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
1: Ziezo Zaterdag.

Camille, een diamant was dat. En ik moet even kijken. Deze Camille zal je dus deze zomer ook live aan het werkje kunnen zien. En horen in 10 om te zien op tv. Want VTM heeft deze week de eerste artiesten bekendgemaakt voor het nieuwe seizoen van het programma. En Camille, die is er dus bij. Maar ook Meteor en het duo Gert en James, die zullen deze zomer daar op het podium staan. Daar, en daarmee bedoel ik natuurlijk de Cite Zilt in Middelkerken. Het programma wordt opnieuw gepresenteerd door Anne de Baatselier, Willy Sommers, Laura Tesoro en Aaron Blommaert. Naar het jaar 1981 nu op de radio met Ricky en Poveri. Sarah Perquet, Ti amo.

tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.

De stem van Roxette en Milk and Toast and Honey was dat nog een plaatje uit 2001 op je radio. En we sluipen zo stilletjes aan dichter bij het tijd zijn. En het regionale nieuws van 2 uur, dat betekent dus dat dit eerste uurtje van Ziezo Zaterdag er alweer op zit op deze 13 juni. Maar uiteraard komt er nog een tweede portie jouw richting uit. Zometeen dus na 2 uur, een tweede uurtje Ziezo Zaterdag hier bij Radio Oost-West. Dit zijn nu nog Mud en Tiger Feet. Heel graag tot zometeen. I'm

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemiddag, het is 2:00.
2: Radio Oost-West. Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Schuiverskapelle zijn enkele honderden huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 10 straten ruim 1,5 uur zonder stroom. Rond 4:00 vannacht werd het probleem gemarkeerd als opgelost. Een 41-jarige man heeft 7 maanden cel gekregen omdat hij zich agressief gedroeg tegenover een collega. De man werkte op het moment van de feiten als interimarbeider bij een groentenverwerkend bedrijf in Oost-Rozebeke. De beklaagde ging er in mei vorig jaar op interimbasis aan de slag. Een collega moest hem wegwijs maken op de werkvloer, maar kreeg 2 dagen later te maken met agressiviteit. Aan de burgerlijke partij, die na de feiten 5 dagen werk onbekwaam was, moet hij €1.160 schadevergoeding betalen. In Desselgem, deelgemeente van Waregem, is vrijdagmiddag een wagen volledig uitgebrand op de oprit van een woning. De eigenaar merkte bij het starten een brandgeur op en probeerde het vuur nog te blussen, maar zonder succes. Door de hitte liep ook de woning lichte schade op. Komende zomervakantie pakt de jeugddienst van Waregem opnieuw uit met een pop-up skatepark. Het mobiele skatepark komt van 20 tot 26 juni naar de parking van OC Nieuwenhoven. Van 27 juni tot 3 juli naar de Esplanade richting het Sint-Eloisplein en Sint-Eloisvijve. Van 4 tot 10 juli naar de parking van OC De Korenaar in Desselgem. En van 11 tot 19 juli op de parking van de Stedelijke Basisschool in Beverenleien. Het skatepark zal telkens opnieuw open zijn vanaf 1:00 op de dag van de plaatsing. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Vanmiddag breidt de opklaring uit en wordt het overal droog en zonnig bij maxima van 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, droog 22 graden. Een weertype dat maandag aanhoudt bij een iets koelere 20 graden. Vanaf dinsdag stijgen de temperaturen flink en wordt het beduidend zonniger.
6: Radio Oost-West.
7: Ziezo Zaterdag.
8: Hele goede middag en welkom in dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag.

Tweede uurtje van Ziezo Zaterdag op deze 13e juni. Van onder andere The Beach Boys, Goombay Dance Band, The Mens, Alison Moyet en nu van The Buggles en Video Killed the Radio Star. Goedemiddag.

Taylor Swift en de nieuwe plaat Elizabeth Taylor was dat. En Taylor Swift die is donderdag op 36-jarige leeftijd opgenomen in de Amerikaanse Songwriters Hall of Fame. Daarmee wordt ze de jongste vrouw ooit in het ereperk voor auteurs-componisten en de tweede jongste persoon na Stevie Wonder. Zometeen Alison Moyet op je radio met Is This Love, maar nu eerst deze van Bruce Springsteen uit 1980. Hungry.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Chris Cross, Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Alle drie zongen ze samen. Zij hoort bij mij. En daarvoor hoorde je nog Alison Moyet. En het heel erg mooie is This Love uit 1986. Zometeen heb ik het over Harry Styles. Want hij heeft onlangs de gemiddelde krantenprijs in Nederland best wel de hoogte ingejaagd. Vertel je er zometeen meer over. Maar eerst nog deze van De Mens Nu en Tekst.
1: Tekst is

Reptiles en American Girls. En na 10 concerten in de Amsterdamse Johan Cruijff Arena zet Harry Styles nu zijn Together Together Tour verder in Londen. En als bedankje voor de warme verwelkoming in de Nederlandse stad publiceerde de Britse zanger vorige zaterdag nog een handgeschreven boodschap in de krant Het Parool. Fans die probeerden massaal een kopie te bemachtigen. Op het internet worden trouwens al tientallen kopieën tweedehands aangeboden. En sommigen die geven er gratis weg, anderen vragen er geld voor. Via tweedehandsplatform Vinted is zelfs te zien hoe enkele fans een kopie verkopen voor maar liefst €150. Bijzonder veel geld voor een krant is dat. De Goombay Dance Band nu op je radio en 70s.

Heerlijke muziek van de Goon Bay Dance Band op deze zaterdag namiddag. Seven Tears was dat uit 1981. Zometeen draai ik Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Maar nu eerst deze heerlijke plaat ook van The Beach Boys. God Only Knows.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.
0: Radio Oost-West.
1: Maarten Huvaren.

De stemmen van Miles Smith en Niall Horan op je radio waren dat met Drive Safe. En daarvoor nog The Beach Boys en het heel erg mooie God Only Knows, een plaatje uit 1966. Zometeen heb ik het nog over Duffy, ze komt er ook zometeen aan met Warwick Avenue. Maar nu eerst deze van Bananarama en Funboy 3. It ain't what you do, it's the way that you do it.

Café en Warwick Avenue was dat. En op 5 juli geeft de Britse zangeres een concert in Londen. Ooit scoorde deze Duffy een wereldhit met Mercy. En dus ook opvolger Warwick Avenue, die deed het erg goed. Maar plots leek ze van de aardbodem verdwenen. Het was pas in 2020 dat de ware reden werd bekend. Ze werd 10 dagen lang ontvoerd en misbruikt. Het gebeuren had een bijzondere impact op de zangeres. Ze sloot zich volledig af van de buitenwereld. Intussen zijn we opnieuw 6 jaar verder en staat Duffy dus binnenkort live op het podium. En ze belooft oude, maar ook nieuwe hits. Dit is nu Mr. Big en To Be With You.

En de Army of Lovers, die namen ons nog eventjes mee naar La Plage de Saint-Tropez. Ja, als je daar niet graag naartoe gaat, natuurlijk. Het strand van Saint-Tropez. Plaatje uit 1993, alweer daarvoor nog Mr. Big and To Be With You uit 1991. Ik kom zo aan het einde van deze uitzending van Ziezo Zaterdag. Nieuws van 3 uur komt eraan. Heel fijn dat je geluisterd hebt naar Ziezo Zaterdag vandaag. Ik ben er heel graag volgende week weer bij, dus heel graag tot dan. Dit is nu nog ABBA en Chiquitita. Dag.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De huisartsen in België schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen, dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze nu ook voor chronische pijn voor en daar is het eigenlijk niet voor bedoeld. De orde van de geneesheren trekt aan de alarmbel. De orde vraagt artsen om patiënten die zware pijnstillers nemen beter op te volgen om eerst lichtere pijnstillers voor te schrijven. In de VS is de overnamedeal tussen filmstudio's Paramount en Warner Brothers officieel goedgekeurd. Dat heeft het ministerie van Justitie beslist. De deal was in februari al rond, toen Netflix zich terugtrok, maar de overheid moest nog onderzoeken of er geen bedreiging was voor de concurrentie. Dat is niet het geval. In totaal betaalt Paramount 96 miljard euro voor Warner Bros. Op het EKG wielrennen in Italië is onze landgenoot Tim Seelen Europees kampioen geworden. Seelen versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Zij werd eerder ook al Europees kampioen tijdrijden. En is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen. Morgen verdedigt hij zijn Belgische titel. De primeur in ons land, want in 2030 organiseren we voor het eerst het EK handbal voor vrouwen samen met Frankrijk, bevestigt de Belgische Handbalbond. De wedstrijden zullen in Antwerpen plaatsvinden, wellicht in de Lotto Arena. Onze Belgische handbalvrouwen zijn zo ook rechtstreeks geplaatst voor het EK voor de eerste keer ooit. Het is in de middag overal droog, meer zon bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen droog, 22 graden. Maandag hetzelfde weer, een graad of 20. En vanaf dinsdag wordt het zonniger en ook warmer.
2: Radio Oost-West.
3: De driekleur. Helemaal Belgisch op Radio Oost-West.

Zwaar licht de sirenes, alle lichten op rood. Ik ben op een missie, dus kijk uit waar je loopt. Hoger dan de hemel of diep onder de grond. Ik voel een droom die in de buurt van me komt.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
5: Via 0468 17 77 20.
4: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
5: 0468 17 77 20.
4: Van Aalter
5: tot Waregem.
4: Voor jouw regio.
5: Radio Oost-West.
6: Het leven.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West op
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.

stond op met een hongerke. Na een nachtje uitzonderlijk goed maffen. Wou mijn Adonis lijf trakteren op een portie schadelijke spijzen. Ik zag het is pas 7 uur. En ik mag pas eten na de noon. Welke grap, Jurk, had me nu weer geïnspireerd om een intermittent fasting te doen. De slaap zit nog in mijn lichaam. Op zoek naar de kick neem ik koude douchen. Blijkbaar is de frost gezond. Dat kwam van een of andere podcastguru. Nu stond ik voor de deur, klaar voor de dag. Ik heb honger en koud. Ga blootvoets naar het werk, ook al is min 5, moet aarde met de aarde. Heb ik ongelijk? Wat moet een mens ervan vinden? Wel kouder best vasthouden. Op Insta elke dag aan de doctrine. Misschien moet ik even op pauze. Even op pauze. Even op pauze. Even op pauze. Even op pauze. Even op pauze. Bon. Misschien is vast niks voor mij en moet ik op zoek naar een ander plan. Waarom niet gewoon normaal doen, denkt dan ben ik ziek of zo. Maar misschien dat alles nog beter kan. En ik zit nog altijd met een hongerke. Kan een dieet het maken? Van vegetarisch naar veganistisch naar blozende kaken in de rij bij de slager. Of wat denkt u van een mediterrane? Tomaatje, olijfolie, zonnestralen. Vet of koolhydraat, arm weet nog altijd niet wat ik best van mijn bord weg kan laten. Keto. Zolang ik maar eet toch, zoals gezegd, honger en dorst, paleo, paleo. Ik ben die nulbewoner die niet weet hoe spreekt het uit. Glutenvrij, kan er nog wel bij. Ik ben voor veel meer intolerant, TikTok, elke dag aan de dogma. Hey, misschien moet ik even op pauze, even op pauze, even op pauze. Even op pauze. Even op pauze. Even op pauze. Hier, even.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Schuiverskapelle zijn enkele honderden huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 10 straten ruim anderhalf uur zonder stroom. Rond 4 uur vannacht werd het probleem gemarkeerd als opgelost. Een 41-jarige man heeft 7 maanden cel gekregen omdat hij zich agressief gedroeg tegenover een collega. De man werkte op het moment van de feiten als interimarbeider bij een groentenverwerkend bedrijf in Oost-Rozebeke. De beklaagde ging er in mei vorig jaar op interimbasis aan de slag. Een collega moest hem wegwijs maken op de werkvloer, maar kreeg 2 dagen later te maken met agressiviteit. Aan de burgerlijke partij, die na de feiten 5 dagen werkonbekwaam was, moet hij €1.160 schadevergoeding betalen. In Desselgem, deelgemeente van Waregem, is vrijdagmiddag een wagen volledig uitgebrand op de oprit van een woning. De eigenaar merkte bij het starten een brandgeur op en probeerde het vuur nog te blussen, maar zonder succes. Door de hitte liep ook de woning lichte schade op. Komende zomervakantie pakt de jeugddienst van Waregem opnieuw uit met een pop-up skatepark. Het mobiele skatepark komt van 20 tot 26 juni naar de parking van OC Nieuwenhoven. Van 27 juni tot 3 juli naar de Esplanade richting het Sint-Eloisplein en Sint-Eloisvijven. Van 4 tot 10 juli naar de parking van OC De Korenaar in Desselgem. En van 11 tot 19 juli op de parking van de Stedelijke Basisschool in Beverenleien. Het skatepark zal telkens opnieuw open zijn vanaf 1 uur op de dag van de plaatsing. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West. Deze namiddag overal droog en meer zon bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Maxima 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij een graad of 20. Vanaf dinsdag wordt het zonniger en ook warmer.
0: Goedenamiddag.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Gooi!

0: Ovenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 5:00. Radio Oostwest.
2: In Gerardsbergen is vanmiddag een sportvliegtuigje neergestort. Het toestel kwam na de crash tegen een boom terecht. De piloot, die de enige inzittende was, werd door de hulpdiensten gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Daar vecht hij voor zijn leven. De precieze oorzaak van het ongeval is onduidelijk. Na het zwaar verkeersongeval op de E403 in Isegem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar, zegt het parket. De moeder van het gezin, de vrouw van 40 en hun zoontje van 7, raakte zwaar gewond. Nadien gebeurde daar nog een tweede ongeval. Een taxi die gestopt was om te helpen, werd aangereden door een andere auto. Daarbij raakten twee mensen licht gewond. Een historisch vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran kan binnen de 24 uur worden ondertekend, zegt de Pakistanse premier die bemiddelt in het conflict. Bij het akkoord gaat de strategische straat van Hormuz meteen weer open voor het scheepvaartverkeer. Maar, aangezien Pakistan heeft bemiddeld en dus het eigenlijk allemaal wel ziet zitten, is Iran toch wat voorzichtiger in deze zaak. De stad Hasselt heeft leegstandscontroles uitgevoerd in Quartier Bleu, de nieuwe wijk aan de Kanaalkom. En van het eerste onderzochte blok staat al bijna 20% van de appartementen leeg. Schepen van wonen Dries Martens van Vooruit wil met die controles de druk op de Hasselse woningmarkt verlichten. Maar of dat gaat lukken is nog maar de vraag.
1: Radio
2: de weersverwachting dan. Vandaag nog overal droog, meer en meer zon, 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen droog, 22 graden. Maandag hetzelfde weer, een graad of 20. En vanaf dinsdag wordt het zonniger en ook warmer.
3: Welkom
1: Radio Oost-West.
4: Bij Radio Oost-West.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
1: www.radioostwest.be.

0: altijd weer de mooiste muziek. Radio Oostwest.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.
0: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
3: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.

0: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In Schuiverskapelle zijn enkele honderden huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 10 straten ruim 1,5 uur zonder stroom. Rond 4 uur vannacht werd het probleem gemarkeerd als opgelost. Een 41-jarige man heeft 7 maanden cel gekregen omdat hij zich agressief gedroeg tegenover een collega. De man werkte op het moment van de feiten als interimarbeider bij een groentenverwerkend bedrijf in Oost-Rozebeke. De beklaagde ging er in mei vorig jaar op interimbasis aan de slag. Een collega moest hem wegwijs maken op de werkvloer, maar kreeg 2 dagen later te maken met agressiviteit. Aan de burgerlijke partij, die na de feiten 5 dagen werk onbekwaam was, moet hij €1.160 schadevergoeding betalen. In Desselgem, deelgemeente van Waregem, is vrijdagmiddag een wagen volledig uitgebrand op de oprit van een woning. De eigenaar merkte bij het starten een brandgeur op en probeerde het vuur nog te blussen, maar zonder succes. Door de hitte liep ook de woning lichte schade op. Komende zomervakantie pakt de jeugddienst van Waregem opnieuw uit met een pop-up skatepark. Het mobiele skatepark komt van 20 tot 26 juni naar de parking van OC Nieuwenhoven. Van 27 juni tot 3 juli naar de Esplanade richting het Sint-Eloisplein en Sint-Eloisvijven. Van 4 tot 10 juli naar de parking van OC De Korenaar in Desselgem. En van 11 tot 19 juli op de parking van de Stedelijke Basisschool in Beverenleien. Het skatepark zal telkens opnieuw open zijn vanaf 1 uur op de dag van de plaatsing. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond droog en nog wat zon. Vannacht meer wolken, op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken, maxima 18 graden. En de volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we zelfs richting 30 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Antwerp.
4: In Gerardsbergen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Het parket zal een deskundige aanstellen om te kijken hoe het ongeval precies is gebeurd. Na een zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Isegem zijn een meisje van 4 en een vader van 39 in levensgevaar, zegt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7 raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde aan een afrit die afgesloten was door werken. De auto van het gezin stond er stil en werd aangereden door een achterligger. We geven meer geld uit aan vakantie. Dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld 1700 euro per persoon, 5% meer dan vorig jaar, blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus. De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden, zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in het conflict. Wat er in het akkoord staat is niet bekend, maar als het akkoord rond is, kan de zeestraat van Hormuz weer gewoon open. Er zou dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. De Mexicaan Isaac del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomst bergop, haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Sianne de Broeks reed een sterke slotklim en werd 5e. De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. Op het Europees kampioenschap G-wielren in Italië is Tim Sele Europees kampioen geworden op de wegrit. Hij versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij won gisteren ook al goud op de tijdrit en hij is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen, zowel in het tijdrijden als op de weg. Het was het net niet voor Zizou Berghs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in 2 sets. Het werd 2x7-6. Het was voor Zizou Berghs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Vanavond droog en nog wat zon. Vannacht meer wolken, op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken, maxima 18 graden. En de volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we zelfs richting 30 graden.
2: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
4: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
5: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
6: Via 0468 17 77 20.
5: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
6: 0468 17 77 20.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be. Voor het oosten van West-Vlaanderen.
2: En het westen van Oost-Vlaanderen.
4: Radio Oost-West.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Schuiverskapelle zijn enkele honderden huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 10 straten ruim 1,5 uur zonder stroom. Rond 4 uur vannacht werd het probleem gemarkeerd als opgelost. Een 41-jarige man heeft 7 maanden cel gekregen omdat hij zich agressief gedroeg tegenover een collega. De man werkte op het moment van de feiten als interimarbeider bij een groentenverwerkend bedrijf in Oost-Rozebeke. De beklaagde ging er in mei vorig jaar op interimbasis aan de slag. Een collega moest hem wegwijs maken op de werkvloer, maar kreeg 2 dagen later te maken met agressiviteit. Aan de burgerlijke partij, die na de feiten 5 dagen werk onbekwaam was, moet hij 1160 euro schadevergoeding betalen. In Desselgem, deelgemeente van Waregem, is vrijdagmiddag een wagen volledig uitgebrand op de oprit van een woning. De eigenaar merkte bij het starten een brandgeur op en probeerde het vuur nog te blussen, maar zonder succes. Door de hitte liep ook de woning lichte schade op. Komende zomervakantie pakt de jeugddienst van Waregem opnieuw uit met een pop-up skatepark. Het mobiele skatepark komt van 20 tot 26 juni naar de parking van OC Nieuwenhoven. Van 27 juni tot 3 juli naar de Esplanade richting het Sint-Eloisplein en Sint-Eloisvijven. Van 4 tot 10 juli naar de parking van OC De Korenaar in Desselgem. En van 11 tot 19 juli op de parking van de Stedelijke Basisschool in Beverenleien. Het skatepark zal telkens opnieuw open zijn vanaf 1 uur op de dag van de plaatsing. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oostwest, meer bericht. Vanavond droog en nog wat zon. Vannacht meer wolken, op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken, maxima 18 graden. En de volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we zelfs richting 30 graden.
0: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be.
2: Radio Oost-West.
1: De gezelligste in de regio.
3: This generation rules the nation with Russian.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oostwest.
2: In Gerardsbergen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Het parket zal een deskundige aanstellen om te kijken hoe het ongeval precies is gebeurd. Na een zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Isegem zijn een meisje van 4 en een vader van 39 in levensgevaar, zegt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7 raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde aan een afrit die afgesloten was door werken. De auto van het gezin stond er stil en werd aangereden door een achterligger. We geven meer geld uit aan vakantie. Dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld 1700 euro per persoon, 5% meer dan vorig jaar, blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus. De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden, zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in het conflict. Wat er in het akkoord staat is niet bekend, maar als het akkoord rond is, kan de zeestraat van Hormuz weer gewoon open. Er zou dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. De Mexicaan Isaac del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomst bergop, haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Sianne de Broeks reed een sterke slotklim en werd 5e. De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. Op het Europees kampioenschap G-wielrennen in Italië is Tim Sele Europees kampioen geworden op de wegrit. Hij versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij won gisteren ook al goud op de tijdrit en hij is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen, zowel in het tijdrijden als op de weg. Maar dat was het net niet voor Zizou Berks op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in 2 sets. Het werd 2x7-6. Het was voor Zizou Berks zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Vanavond droog en nog wat zon. Vannacht meer wolken, op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken, maxima 18 graden. En de volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we zelfs richting 30 graden.
1: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Schuiferskapelle zijn enkele honderden huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 10 straten ruim anderhalf uur zonder stroom. Rond 4 uur vannacht werd het probleem gemarkeerd als opgelost. Een 41-jarige man heeft 7 maanden cel gekregen omdat hij zich agressief gedroeg tegenover een collega. De man werkte op het moment van de feiten als interimarbeider bij een groentenverwerkend bedrijf in Oost-Rozebeke. De beklaagde ging er in mei vorig jaar op interimbasis aan de slag. Een collega moest hem wegwijs maken op de werkvloer, maar kreeg 2 dagen later te maken met agressiviteit. Aan de burgerlijke partij, die na de feiten 5 dagen werk onbekwaam was, moet hij €1.160 schadevergoeding betalen. In Desselgem, deelgemeente van Waregem, is vrijdagmiddag een wagen volledig uitgebrand op de oprit van een woning. De eigenaar merkte bij het starten een brandgeur op en probeerde het vuur nog te blussen, maar zonder succes. Door de hitte liep ook de woning lichte schade op. Komende zomervakantie pakt de jeugddienst van Waregem opnieuw uit met een pop-up skatepark. Het mobiele skatepark komt van 20 tot 26 juni naar de parking van OC Nieuwenhoven. Van 27 juni tot 3 juli naar de Esplanade richting het Sint-Eloisplein en Sint-Eloisvijven. Van 4 tot 10 juli naar de parking van OC De Korenaar in Desselgem. En van 11 tot 19 juli op de parking van de Stedelijke Basisschool in Beverenleien. Het skatepark zal telkens opnieuw open zijn vanaf 1 uur op de dag van de plaatsing. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond droog en nog wat zon. Vannacht meer wolken, op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken, maxima 18 graden. En de volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we zelfs richting 30 graden.
5: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: nieuws. In Geraardsbergen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Het parket zal een deskundige aanstellen om te kijken hoe het ongeval precies is gebeurd. Na een zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Isegem zijn een meisje van 4 en een vader van 39 in levensgevaar, zegt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7 raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde aan een afrit die afgesloten was door werken. De auto van het gezin stond er stil en werd aangereden door een achterligger. We geven meer geld uit aan vakantie, dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld 1700 euro per persoon, 5% meer dan vorig jaar, blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus. De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden, zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in het conflict. Wat er in het akkoord staat is niet bekend, maar als het akkoord rond is, kan de zeestraat van Hormuz weer gewoon open. Er zou dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. De Mexicaan Isaac del Toro heeft de zevende rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomst bergop, haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Sian uit de Broeks reed een sterke slotklim en werd vijfde. De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. Op het Europees kampioenschap G-wielren in Italië is Tim Sele Europees kampioen geworden op de wegrit. Hij versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij won gisteren ook al goud op de tijdrit en hij is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen, zowel in het tijdrijden als op de weg. Het was het net niet voor Zizou Berghs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in twee sets. Het werd 2x7-6. Het was voor Zizou Berghs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Vanavond droog en nog wat zon. Vannacht meer wolken, op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken, maxima 18 graden. En de volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we zelfs richting 30 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.
3: Chop, chop, chop, chop, chop.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Schuiverskapelle zijn enkele honderden huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 10 straten ruim anderhalf uur zonder stroom. Rond 4 uur vannacht werd het probleem gemarkeerd als opgelost. Een 41-jarige man heeft 7 maanden cel gekregen omdat hij zich agressief gedroeg tegenover een collega. De man werkte op het moment van de feiten als interimarbeider bij een groentenverwerkend bedrijf in Oost-Rozebeke. De beklaagde ging er in mei vorig jaar op interimbasis aan de slag. Een collega moest hem wegwijs maken op de werkvloer, maar kreeg 2 dagen later te maken met agressiviteit. Aan de burgerlijke partij, die na de feiten 5 dagen werk onbekwaam was, moet hij 1160 euro schadevergoeding betalen. In Desselgem, deelgemeente van Waregem, is vrijdagmiddag een wagen volledig uitgebrand op de oprit van een woning. De eigenaar merkte bij het starten een brandgeur op en probeerde het vuur nog te blussen, maar zonder succes. Door de hitte liep ook de woning lichte schade op. Komende zomervakantie pakt de jeugddienst van Waregem opnieuw uit met een pop-up skatepark. Het mobiele skatepark komt van 20 tot 26 juni naar de parking van OC Nieuwenhoven. Van 27 juni tot 3 juli naar de Esplanade richting het Sint-Eloisplein en Sint-Eloisvijven. Van 4 tot 10 juli naar de parking van OC De Korenaar in Desselgem. En van 11 tot 19 juli op de parking van de Stedelijke Basisschool in Beverenleien. Het skatepark zal telkens opnieuw open zijn vanaf 1 uur op de dag van de plaatsing. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Voor zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 à 20 graden. De week daarna wordt het fors warmer met donderdagtemperaturen rond 30 graden. De kans op onweer wordt ook groter tegen de avond.
4: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Het is 1 uur. Radio Antwerp.
1: Nieuws. Opluchting na het zware verkeersongeval op de E403 in Isegem. De vader van 39 en zijn dochtertje van 4 zijn sinds gisteravond buiten levensgevaar. Hun auto werd langs achteraan gereden toen ze stilstonden aan een werfzone. De moeder en het 7-jarige zoontje liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De 70-jarige piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte in Gerardsbergen verkeert daarentegen wel nog in kritieke toestand. Het parket onderzoekt de precieze oorzaak van de crash, want dat is helemaal niet duidelijk. In Gent is actrice Nathalie Broods begonnen aan een unieke theatermarathon. Ze staat 24 uur lang op het podium om 100 keer exact dezelfde scène te spelen, telkens met een andere tegenspeler. In de Alpen zijn in amper één dag tijd 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. De dodelijke ongevallen gebeurden op flanken in de Italiaanse, Zwitserse en Franse Alpen. In Albanië hebben demonstranten intussen een luxe resort bestormd dat gelinkt wordt aan Jared Kushner, de schoonzoon van Amerikaanse president Trump. De betogers eisen compensaties en protesteren tegen de bouw in een beschermd natuurgebied. In het darts zijn de Belgian Arrows uitgeschakeld op de World Cup. Mike de Dekker en Dimitri van den Bergen verloren in de 8e finale met 8-7 van titelverdediger Noord-Ierland. Voor zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 à 20 graden. De week daarna wordt het fors warmer met donderdagtemperaturen rond 30 graden. De kans op onweer wordt ook groter tegen de avond.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Schuiverskapelle zijn enkele honderden huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 10 straten ruim 1,5 uur zonder stroom. Rond 4:00 vannacht werd het probleem gemarkeerd als opgelost. Een 41-jarige man heeft 7 maanden cel gekregen omdat hij zich agressief gedroeg tegenover een collega. De man werkte op het moment van de feiten als interimarbeider bij een groentenverwerkend bedrijf in Oost-Rozebeke. De beklaagde ging er in mei vorig jaar op interimbasis aan de slag. Een collega moest hem wegwijs maken op de werkvloer, maar kreeg 2 dagen later te maken met agressiviteit. Aan de burgerlijke partij, die na de feiten 5 dagen werk onbekwaam was, moet hij €1.160 schadevergoeding betalen. In Desselgem, deelgemeente van Waregem, is vrijdagmiddag een wagen volledig uitgebrand op de oprit van een woning. De eigenaar merkte bij het starten een brandgeur op en probeerde het vuur nog te blussen, maar zonder succes. Door de hitte liep ook de woning lichte schade op. Komende zomervakantie pakt de jeugddienst van Waregem opnieuw uit met een pop-up skatepark. Het mobiele skatepark komt van 20 tot 26 juni naar de parking van OC Nieuwenhoven. Van 27 juni tot 3 juli naar de Esplanade richting het Sint-Eloisplein en Sint-Eloisvijve. Van 4 tot 10 juli naar de parking van OC De Korenaar in Desselgem. En van 11 tot 19 juli op de parking van de Stedelijke Basisschool in Beverenleien. Het skatepark zal telkens opnieuw open zijn vanaf 1 uur op de dag van de plaatsing. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Voor zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 à 20 graden. De week daarna wordt het fors warmer met donderdagtemperaturen rond 30 graden. De kans op onweer wordt ook groter tegen de avond.
4: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.